Herzanayn mutu gor shorere Motetsam paitsar zhamanakne Pofetsin kartses te hinterere Narans teg yekelen nor tere Pofetsin kartses te hinterere Narans teg yekelen nor tere Nor tere